Ja. Hey. De luisteraar, de amateur, is weer even afgestemd op de zenderworm met de BG-show. Het is weer even tijd voor regio-content hier bij de Worm Amateur. Dat zodoende even gaan we dat even draaien hier bij de BG-show. Presentatie, samenstelling, techniek, webcare, de BG-show, regio-content, music, DJ-team. Dat kantjes even te ronden voor iedereen die afgestemd is, niemand uitgezonderd. En die worden even aangeboden door de BG-service. Een prima stukje service. Locatie Jachthaven staat 5314. Gaan we even wat kantjes draaien even naar eigen voorkeur, zou ik even zeggen, aan die kant. Dat luister maar even mee, even, hè? Aan die kant.

Dus ik hoop even dat de kantjes even naar genoegen zijn en de ontvangst prima is. Dan moet je het maar even laten weten, hè, amateur. Aan die kant even.

dat de BG-show is. Elke week eventjes hè, bij Leven en Welzijn hier bij de Worm Amateur. Even een stijf uurtje puur beste regio content draaien we dan eventjes. Hier, bij de Worm Amateur. Kantjes allemaal in kalm tempo even hè. Dit ook even vanwege de klimatologische omstandigheden. Oh ja, het is misschien nog wel even leuk. Dit is de uitzending van 3 juli 2026 even. Dat even zondag daarna, dus in 5 juli, is er even wat moois te doen in het Zuiderpark het Toenja Festival. Dat is mooi, wordt dat. Kun je even heen, hè? Mooie regio content even daar zo. Van 2 tot 10 dacht ik, of misschien tot 11. Echt met mooie muziekjes. Mooie muziek, sorry, mooie artiesten. En ga er maar even naartoe even, hè, amateur. Hier in de Jachthavenstad, in de Zuiderpark even. 5314.

Ja, mensen, wat hebben wij in deze tijd nog te zeggen? De beide grote meneren, die praten maar over kruisraketten. Dus mensen, laten wij daarvoor vechten. Laten wij vechten voor deze wereld en onze lieve kinderen.

Er zijn nog wonderen. De lucht zit nog niet dicht. Er zijn nog wonderen. Onzichtbaar daalt het licht vanuit de allerhoogste levensfeer op de aarde neer.

gordijnen open zijn in de nacht, daar zullen ze verschijnen, geen duister stuit aan hun macht. Er zijn nog wonderen voor wie ze kan verstaan, voor de bijzonderen die door de diepten gaan. Er zijn

de baat in licht, het trekt onzichtbaar door de huizen heen. Wij zijn niet alleen, er zijn ook tekenen als vingers aan de wand om te berekenen de grens van ons verstand. Er valt een ster, maar het heelal zwijgt stil voor wie begrijpen wil. De mensen die zo jagen zien de wonderen niet,

Ja, het is alweer het afgelopen eigenlijk. Jammer. Was een mooi kantje, hè, maar moest even afsnijden, want het is even afgelopen. Moest ook nog even vertellen wat er allemaal hier gedraaid is, amateur. Bij de BG-show vandaag op de 3 juli 2026 even. We begonnen even met Willy Sarfati, instrumentaal, ik zit op een kameel. Dan was het even anno 74 met mooie Valkenburg. Dan waren even de Kevers, locatie Meppel, met in de haven van Rotterdam. Dan waren even het Wouden Trio met We willen geen oorlog meer. En daarna was het even Herman Brood en Jules Deelder met O Kut. En dan was het even Jetje met Brief aan Oompie Koerier. En dan waren het even de Vormers, locatie Oetka met Waar luistert u elke zondag naar? Dan was het even de Voortak met Kus me voor de laatste keer. Dan was het even Dweilen Gerard Cox met Wonderen. Dan was het even Linda met Nachten duren vaak zo lang. Dan was het even Marina met Bloemenverliesje. Dan was het even Sylvia en Rodney met Als ik jou zie heeft het einde niet helemaal gehaald. Dan was het even de Moodmakers met Evert Jan. Dan was het even Ricky met Hier is de Lorelei. En dan was het zo net nog even Klaus Matthias met Relax Kom Toes. En we luisteren nou even naar de instrumentale versie van Sla je arm omheen van Bonnie Sinclair eventjes. En dan is het alweer gebeurd en zijn we klaar. En dan zijn we de volgende week weer bij Leven en Welzijn retour hier op dezelfde zender bij de amateur. Dat is voldoende eventjes, hè?

klamme lichaam staat in het midden van de kamer. Hij is zojuist ontwaakt uit een slaap waarin al zijn poriën zich openden. Kruipend van het zweet is hij net uit het vet is gehesen. Net voordat hij zijn ogen opende, droomde hij nog dat zijn tanden los zaten. Hij ze eruit trok, bekeek en vervolgens stuk voor stuk terugplaatste in de gapende gaten in zijn mond. Half bij zinnen wordt zijn blik geleid naar zijn natte silhouet op de grijze lakens. Het ligt er verslagen bij. Daarna gaat het naar zijn vers getekste muur, zijn suizende verwarming, zijn andere muur waar het behang vanuit een hoek naar beneden krult en vervolgens naar zijn raam dat zo'n 2 meter breed is. Hij kijkt uit over de matige skyline van Os en hij vraagt zich af wat er allemaal gebeurt rond deze tijd. Hij telt de eerste gedachtes. De eerste laag rooksaus wordt aangebracht op de Unox-worsten. Er trillen reageerbuizen in laboratoriumoscillator. En een vuilnisman drinkt koffie in wagen 13. Het gewicht van zijn hoofd verplaatst. Het schuift langzaam naar voren. Er ontstaat druk op de binnenkant van zijn gezicht. Zijn kin zakt naar zijn keel en zijn mond opent, waardoor hij begint te kwijlen. Hij kijkt in de verte net over de daken heen en ziet daar een zwerm kraaien. Ze verdwijnen achter een schoorsteen. Hij is treurig, maar kan niet huilen. Dat heeft zijn huid al gedaan. Dus hij staart en kwelt. Zijn focus breekt wanneer er een kraai tegen het raam vliegt, een bloedvlek achterlaat en traag naar beneden glijdt. Een enkele traan maakt een baan langs zijn neus en wordt beantwoord met herhalende bonzen van kraaienhoofden die het raam treffen, bloed achterlaten en traag naar beneden glijden. Hun snavels raken het glas eerst. Klinken als kleine krassende hagelstenen. Het houdt een poos aan tot er in het midden van het raam een slordige rode cirkel getekend staat. Nog staand op zijn benen met magere kuiten belandt hij in een waangedachte. Een waangedachte die al het onheil van het ossen laat zien.

Vlak bij Magare rijdt een vrouw met haar auto de Maas in. Het paarsblauwe ochtendlicht reflecteert op haar witte Toyota Aygo. De ochtenddauw raast aan weerszijden langs haar ramen. Wanneer het water de cabine vult, vraagt ze af of dit echt is wat ze wilde. Iets verderop worden er een aantal tonnen drugsafval in de al vervuilde wateren gedumpt. Alsof het dagelijkse kost is. Man genaamd Davy slaat vrouw genaamd Michelle. Hun zoontje, vernoemd naar merkkleding D-Squared, schopt zijn hondje genaamd Versace. Het hondje sterft. Het licht wat door de Luxaflex komt, valt op de plas bloed dat uit het kleine lijf stroomt. Een arbeidsimmigrant die gelijktijdig haar werk en woning verloor, nadat zij werd uitgebuit, ligt tussen de sigarettenpeuken op de koude grond, waar haar hart langzaam tot stilstand komt. De politie heeft haar niet geholpen toen zij om hulp vroeg. De buurtbewoners ook niet. Op het industrieterrein vat een gigantische vleeskoeling vlam, waardoor er in de opeenvolgende dagen een geur van rottend vlees en verbrand plastic over de stad heen trekt. Dit gaat gepaard met kleine vlokken as die uit de lucht vallen. Op een straathoek in de Schadewijk wordt er iemand neergeschoten. De jonge vrouw van 24 jaar oud zit in haar auto. De eerste kogel doorboort haar hoofd vanaf haar voorhoofd. De tweede kogel landt net onder haar ooglid, langs de linkerkant van haar neus. Er stroomt één enkele druppel bloed uit, waardoor het lijkt alsof ze een traan laat. Dit is hoe haar vriend hun relatie beëindigt. Ze heeft hem nog gekust voordat ze vertrok.

0: al gezien dat het afgezet was. En dan ben ik hem toch als weer terugkomen zonder heks omheen.
1: Ja.
0: En dan kan ik eens rondlopen en dan kijk ik wat er aan de gang is.
1: Kent u het gewoon waar ik kan?
0: Zeker, ik kom er graag zelf.
1: Vertel?
0: Kom ik hier bij een van die mannen op de
2: kom er graag zelf.
1: Wat voor mensen zijn het?
0: Heel netjes. Niks gelaf van.
2: Heel netjes. Niks, geen last van.
1: Ja. Want u zegt, ik ken ze, net de mensen, maar wat komt u er doen?
2: Ik kom ooit oud ijzer brengen. En ik kom wat oud ijzer ophalen.
0: Zo werk ik.
2: Zo werk ik.
0: Ik wist het zondag al.
2: Ik wist het zondag al. Nooit niks. Daar kijk ik niet naar.
0: Ik kom wat brengen en ik neem wat mee en ik ga weer.
2: Ik kom wat brengen, ik neem wat mee en ik ga weer.
0: Broer en zusters van elkaar. Dus wat aangetrouwd is, daar zit er. En er is er allemaal broers en zusters. En ik.
2: Familie van Martin R. Dat zal misschien wel zo zijn.
0: Ja, dat kan ik zo niet zeggen. Het kan een nee zijn, maar meer weet ik niet.
1: Nee.
2: Hij is dat. En die is
0: dat.
2: Daar bemoei ik mijn eigen niet mee.
1: Oud-ijzer, zou het u verbazen als er drugs of geld of wapens gevonden worden?
0: Nee.
2: Nee.
1: Zou u niet verbazen?
2: Nee.
0: Ik werk met oud-ijzer, ik doe ook iets anders werken. Dus ik kijk nooit niet zo nauw. En gooi ik mijn ijzer neer. En dan zie
2: ik kijk nooit niet zo nauw.
0: Ik kom volgende week weer terug. Dus ik heb het altijd netjes.
2: Ik werk netjes voor de mensen.
1: Maar als er dan nu drugs gevonden wordt of wapens, zou u dat verbazen?
0: Nee.
2: Nee.
0: Ik vind de rotte rotzooi.
2: Ja? Rotte rotzooi.
0: Ja. Maar ik zeg ook niet wat jij doet. Nee. En ik zeg niet wat jij zelf in die avontuur doet. Nee. Daar heb ik niks mee te maken.
2: Daar heb ik niks mee te maken.
1: Van het kamp, heeft u ze nog gesproken?
0: Nee, ik kreeg vanmorgen pas om 8 uur te horen.
1: Ja.
0: Dus ik heb het niet gezien. En dan moet ik me niet mee.
1: Mensen zijn niet opgepakt, hè?
0: Weet ik niet.
1: Nee.
0: Ik weet het niet. Dus is mijn gewoon. Ik wist dat ze ons opgepakt zijn.
2: Deze hebben ze niet opgepakt.
0: Weggezet.
2: Gewoon weggezet. Ergens naar anders naartoe gebracht.
0: Dat is mijn kastje niet.
2: Dat is mijn kastje niet. Het is ons kent Os. Het is horen, zien en zwijgen.

Vanuit de bundel leef ik. En blijf ik leven. Ik sta aan en ik blijf aanstaan. Ik sta aan en ik blijf aanstaan. En aanstaande donderdag worden mijn wensen in vervulling gebracht. Aanstaande vrijdag sta ik op zijn kop en kot ik ze weer uit. Dat zijn nou eenmaal de problemen die ik dagelijks ervaar. Of moet ik zeggen wekelijks, wanneer elke dag weer een nieuw lot met zich meebrengt.

Nou, dat hij weer bij zinnen is, ziet hij links en rechts weilanden. Hij begint zijn dwalen en denkt: het is hier niet hetzelfde als de plek waar alle waanzin je door de strot wordt geforceerd. Het centrum van dwaasheid. Dwazen, dat zijn het. Zegt hij zo hard alsof hij zichzelf ermee probeert aan te spreken. Alles boven hem heeft een grijze kleur, met plekken waar zwart doorbreekt. Hij verwacht geen neerslag, naast de vlokken as die nu ook voortdurend op hem vallen. De zon, slechts een rode streep die zich net door de zwarte wolken heen weet te breken. De kleur treft zijn bloed doorlopen ogen wanneer hij voet zet op de weg. In zijn onoplettendheid wordt er bijna over zijn voet gereden. Het verkeer was hem niet opgevallen tot hij zich op de weg begaf. Alsof het pas in het bestaan geplaatst was toen hij er een stap zette. Een stoet aan toeterende mensen in roestende auto's waar de lak vanaf bladert presenteert zich voor hem. Hun volledig kleurloze gestaltes, leunend over het stuur, sommigen snotteren, sommigen met een brandende sigaret op hun lip. Hij passeert de auto's. Hij kijkt het gestalte links van hem recht in de ogen aan, maar het lijkt hem niet op te merken. Het lijkt levenloos. De ogen staan vast tot oneindig en zijn zo glazig als uien. De huid van de lippen is zo gespleten dat het enkel uit korsten bestaat. Hij loopt door tot hij van rechts een stoot krijgt van de bumper van een dure Mercedes. Het gestalte in de auto is gitzwart en doet aan als een leegte. Het toetert en schreeuwt in een geluid dat hem voor geen enkel moment aan taal doet denken. Kees ziet slechts de witte tanden in zijn mond en de sigaret die tussen twee goudkleurige ringen geklemd zit. Aan de overkant van de weg kijkt hij achter zich naar wat hij net is overgestoken. Hij ziet aan beide horizonnen een blokkade op de weg. Ze zijn bezig met het gieten van vers asfalt. Hij denkt: geduld is een schone zaak. Hier is het angstig. Hij draait zich om en laat wat hij net gezien heeft achter zich. Hij arriveert bij het weiland en stapt op het gras. Hij kent de weg, maar toch voelen al zijn stappen gevuld met onzekerheid. Het is de plek waar hij ooit de mannen in bontmutsen heeft zien rennen. Hij kan zich nooit nog exact herinneren hoe de lucht uit hun hijgende kelen zich tot een grote wolk vormde. Hoe hun afgetakelde gezichten samen één bewegende vorm van uitputting aannam. En het licht dat elk detail op hun gezicht contrasteerde. Na een stuk te hebben gelopen, zijn zijn sokken door zijn schoenen heen nat geworden. Om de zoveel stappen kijkt hij erna. Hij maakt zich zorgen wanneer hij bij elke blik die hij erop werpt een donkergroene massa die hij alleen associeert met stront zich uitbreidt over zijn voeten. Hij komt tot stilstand wanneer de massa zo groot geworden is dat hij zich niet meer vooruit kan bewegen. Hij staat als een standbeeld, vastgenageld aan de grond onder een boom. De enige in het landschap. Beide hangen ze scheef naar de grond gebogen. Zijn ogen verliezen scherpte en zijn zicht wordt zwart.

0: End of transmission. Find us on the internet, radia.fm. Over and out.
1: End of transmission. End of transmission.
2: I think we'd all agree that was very moving. Thanks very much.
1: Find us on the internet. Radia.fm. Find us on the internet. Radia.fm. Over and out.
3: Over and out. Over and out.
4: Je ligt weer naakt op het dak. Je luistert naar Pattepoe Action. Action, het radioprogramma voor de snob. Action, het programma voor mensen met een belachelijk goede smaak. Action, voor gekke mensen, voor mooie mensen, voor interessante mensen. Ja, want Pattepoe Action is namelijk echt het radioprogramma voor jou. Met geld, interessegebieden, marktsegmenten, kopersprofielen, maar ook data en taalmodellen. Maar niet thuis, natuurlijk niet. Het is alleen muziek. Muziek hier bij Pattepoe Action. Action. Brazilië 1964, Roberto Carlos, Jurami.

prachtige tape-ruis en bekkenruis. Fertige Familie was dat nummer. 1982, de Triebtäter uit Stuttgart. Niet te verwarren met die latere Triebtäter, die nazi's, nazi-band. Die vanaf 1990 pas heeft bestaan tot 97. Zo verschrikkelijke enge klootzakken. Ook uit Duitsland. Maar dit waren dus de andere, een hele andere band uit Stuttgart. Worden achteraf steeds belangrijker. Je had nog andere banden. Normaal was uit Stuttgart. Wist ik eigenlijk helemaal niet. De Duitse band Normaal. En natuurlijk, hoe heette die andere ook weer? Oh, die zijn zo goed. Die die een lied over Grosby hebben gemaakt. Kut, dan kan ik niet op die naam komen. Die andere geweldige punkband. Etzer 81. Echte prut rommelpunk was dat ook. Dit is ook echt een soort rommelpunk, maar wel razendsnel. December 1982 opgenomen. 82 is natuurlijk het jaar van de doorbraak van de supersnelle punkmuziek. Waarin op de hele wereld iedereen ging proberen heel snel muziek te maken. Ook deze. Je kan ook horen dat ze niet echt doorgewinterd zijn. Maar het lukt ze wel om tempo vol te houden tot het eind van de demo. 1982. De Triebtäter uit Stuttgart. Fertige Familie. Daarvoor Jura Me. Beloof me of zweer mij. 1964. Roberto Carlos. Interessant. Het begint met ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Doet denken aan het Monkisch-ritme. Dat is eigenlijk ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Dit is het begin. Wij gaan door met de strijd. Dit is eigenlijk een politiek ding wat je moet roepen en bij een demonstratie. Klappen ook erbij. Dat was meer 1966. Dat de Monkisch doorbrak. Je had ook nog de Letkis en de Jenka. Het is allemaal eigenlijk Finse dansen. Letkis gaat meer over kussen en seks en dingen. Toen al, hè, want de seksuele revolutie kwam een beetje op gang. En de Monkis is dus eigenlijk meer de strijdliederen-achtig. Je hebt ook Monkis de la police, is er eentje. Van de politie danst de Monkis. Je hebt natuurlijk de Duitse boyband de Monks. Amerikaanse militairen die werden aangekleed door een manager en die alleen maar Monkis-ritmes deden. Ontzettend ruige punkmuziek eigenlijk. Dat heb ik allemaal al gehad hier bij Patpoe Action in de afgelopen jaren. Maar goed, Jura Me heeft dus dit ritme. Trouwens ook Schöne Maid, dat ken je wel van bijvoorbeeld de Heikrekels. Uit 1971, heeft ook dit intro, ta-ta-ta-ta-ta. Nou ja, dat en er nog één. Dus de research is gaande over dit ritme dat pakkend is en wat eigenlijk iedereen hartstikke leuk vindt. Roberto Carlos, lekker naïef ook. Jura Me, beloof me. 1964, Dan gaan we nu naar Nederlandse sterren door elkaar van hun LP. Het nummer Veilig, dat gaat over dat het steeds zo onveiliger is op straat, omdat de politie iedereen neerknalt. Wat ook gebeurde in 1977 al, waren er een aantal incidenten van trigger happy, revolverhelden worden ze genoemd. Het eindigt ook met een soort mitrailleursalvo. Veilig heet het nummer. Dit is een schrijnend nummer over de terreur van de staat. Door elkaar, 1977. Veilig. Oh, alleen ik zie dat Fertige Familie, 1982, Triebtäter uit Stuttgart. Die duurde maar 55 seconden, dus daarom komt u eerst nog een keer. Patpoe Action. Sind deine fertige Familie, King Lord himself hier, sind deine fertige Familie, King Lord himself, wenn es am Ende steht, dann der Fisch, der Fisch, der Fisch, der Fisch, der Fisch, der Fisch, der Fisch, der Fisch, der Fisch, der Fisch, der Fisch, der Fisch, der Fisch, der Fisch, der Fisch, der Fisch, der Fisch, der Fisch, der Fisch, der Fisch, der Fisch, der Fisch, der Fisch, der Fisch, der Fisch, der Fisch, der Fisch, der Fisch, der Fisch, der Fisch, der Fisch, der Fisch, der Fisch, der Fisch, der Fisch, der Fisch, der Fisch, der Fisch, der Fisch, der Fisch, der Fisch, der Fisch, der Fisch, der Fisch, der Fisch, der Fisch, der Fisch, der Fisch, der Fisch, der Fisch, der Fisch, der Fisch, der Fisch, der Fisch, der Fisch, der

Search and destroy. Ja, twee platen achter elkaar die eindigen met een machinegeweer. De eerste van de twee... Dus dat. Door elkaar, Veilig, 1977. En Close to Danger, zojuist, 1995. Van Gangstar Tunes Industry. Die hadden ook lange nummers. Ik draai altijd die korte nummers. Zo handig. Zo'n handig kort gabbernummer. Pocket gabber. Nee, maar... ook prachtige lange nummers. Close to Danger was dit, 1995. Oh ja, en voor die twee, Veilig en Close to Danger. Het is ook eigenlijk, ligt een beetje in elkaars verlengde. Fertige Familie, die Triptheter uit Stuttgart, 1982. Tijd voor muziek met fusgitaar. Je maakt tijd en je luistert naar Patapoo Action. Vandaag hebben we... E. Jaguars uit 1966. Davy Combattere. En heel vervelend. Ik herken het nummer. Ik ken het. Ik heb het ook ergens. Misschien is het wel, dacht ik nu net weer. Oh, misschien is het Dave D. Dozy, Beaky, Mick & Titch. Het origineel. Maar het melodie, ik herken het. Het is een cover, maar zij zeggen, de E. Jaguars in Italië zeggen dat ze het zelf hebben geschreven. Dus dat is geen aanknopingspunt om het origineel te vinden. En ook internet heeft me verder niet geholpen nog. Dat komt wel goed. Maar een stukje fuzz. De fuzz is mooi en je voelt je goed. Patapoo Action. Davy Combattere, E. Jaguars, 1966.

Ze gaan me niet krijgen. Dat waren Sillo en Stuf van Soekrotiki. Soekrotiki met Sillo en Stuf op voorzang. Ze gaan me niet krijgen. 2026 en daarvoor E-Jaguars uit Italië. Devi Combattere, dat ene bekende nummer wat mij niet te binnen kan schieten. 1966. Vlug nu, of rustig. Ze gaan me niet krijgen. Dus mij ook niet krijgen. Rustig aan. Want we gaan nu naar een fiets. Dat nummer dat we krijgen nu is Silicon Bicycle. Dead Wheel.

na Toxmodel doorgegaan. Met toch best verwante oplijkende muziek zonder hoorbare echte drums of ritme, zo'n drumritme zeg maar, als basis van de muziek, maar meer losse drumslagen zo nu en dan, waarbij Toxmodel helemaal geen drum was. Look at those cows on the hillside wordt soort ingemixt. Het is eigenlijk een geluidenmix met live muziek, wat je hoort. Nu, Patapoe Action.

Busty Brown met King of the Trombone, een ode aan Don Drummond, nummer ook bekend als Tribute to a King. Maar goed, Don Drummond had zijn vriendin vermoord, de zangeres Margarita. Of dat wordt gedacht, hij was in geestelijke nood en insane. Is opgenomen in het ziekenhuis, hospitaal, zal ik maar zeggen. En heeft daar nog tot 1969 geleefd en is waarschijnlijk toen doodgegaan door verkeerde medicatie, zegt zijn biograaf. Maar was een grote schok, grootste muzikant van Jamaica, zoiets op dat moment. En oprichter van de Scatterlights en ook vroeg Rasta. Don Drummond werd bezongen door Busty Brown in 1969. En daarvoor is een heel mooi soort van, ja, is dat dan bedrog? Winnie Mandela Dub, of ook wel de Harambe Avenue. In 1994 voor het eerst uitgekomen. Met artiestennaam Lee Scratch Perry. En is ook inderdaad in de basis, zeg maar, die dub, de eerste van de drie, Outer Space. Met een, ja, waar je kan horen hoe het dus, zeg maar, in de ruimte, hoe dat klinkt. Zoals dat werd bedacht door Lee Scratch Perry in de tijd, 1970. Staat ook echt op een LP deze, geloof ik. Maar die Winnie Mandela dub, dat is ja, de nieuwe drums en een soort waterig, is dat orgel, synthesizer? Ja, en soort nieuwe percussie zit er dan op. Maar het gekke is, het duurt dus 23 seconden langer dan die Outer Space. Want je denkt, oh, ze hebben gewoon Outer Space genomen, een beetje weggemixt en wat er overheen. Ze hadden ook nog gewoon 23 seconden meer. Dus waar is dat? En het andere raadsel is natuurlijk dat bij King of the Trombone, dat nummer van net, hoor je dat er eigenlijk in de stilte is dat nog iemand anders aan het zingen is, heel zachtjes. Een andere, hij zingt heel hard, maar je hoort dat heel zachtjes. Dus nog een versie van dit prachtige nummer moet ergens hebben bestaan. Dus dat, en daarvoor nog trouwens voor die drie reggae tracks, Upsetters, Lee Scratch Perry, Busty Brown als artiesten, zullen we maar zeggen. Of Busty Brown, dat is zeker, maar die, nou ja, hoe dan ook. Lee Scratch Perry in actie, daarvoor dus Dead Wheel, een band uit Amsterdam voortgekomen, uit Toxmodel met het nummer Silicon Bicycle, 1982. Dan nu naar punkmuziek, hoe klinkt dat ook alweer? Die Trottel, dat werd later Trottel. Trottel is een idioot, geloof ik, of een gek. Of Trottel, doe Trottel. In ieder geval, Oostenrijkers die noemen elkaar Trottel. Gek, oude dwaas. Dit is uit Hongarije, maar ja, je hebt natuurlijk de oude Oostenrijkse dubbelmonarchie. Die Trottel, dus dat cultuur loopt een beetje elkaar over. Kivul, dit is van voor hun eerste LP. Die ging ook over psychische problemen, geloof ik. Maar goed, punkmuziek uit 1987 uit Hongarije, waar het best vrij was. Ze mochten ook, zeg, voordat de muur was gevallen, ook al op tournee bijvoorbeeld in het Westen. Of was dat juist propaganda dan? Weet ik veel. Die Trottel, Kivul, 1987, Padpoe Action.

Ja, dat is van de soundtrack van Barbarella. Bob Crewe en Charles Fox. The Destruction of Sogo. Barbarella soundtrack. Waar ook de begintune van Action vandaan komt. Dat dus. En daarvoor Raytheon Air Warfare uit 2025 van RTX Raytheon. Al uw raketten en dergelijke van tip to weet ik wat. Moord op afstand. Daarvoor die trottel, Kivul. Die mevrouw die is... ik weet die naam van die zangeres niet. Ik heb ze ook live gezien. Later heb ik ze live gezien. En dus ook in... ze had toen ook een plaat uit. Maar dit is nog die hiervoor. Dit is punkier dan hoe ik ze kende. En dat viel me alleszins mee. Het werd meer jazzy of zo. Of hoe zeg je dat? En hoekig natuurlijk. En tegendraads. Maar dat dus. Dat was Trottel. De eerste van de drie. Die Trottel dan. 1987 van een verzamelplaat. Cassette. Raytheon en Destruction of Sogo van Bob Crewe en Charles Fox. Nu gaan we vlug naar Peru. Elke keer vergeet ik het. Is dat Peru of Bolivia? En het overlapt ook in de zin van... maar ze zeggen dat ook meteen. In het begin van het nummer wordt het een land meestal genoemd. En dan ook alle andere landen en continenten. Of ze eindigen juist met hun eigen land. Nou ja, hoe dan ook. Falso Angelito uit 2024 is deze. Estrella de la Mar. Falso Angelito. Patapu Action.